0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van 4 miljard dollar. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meede zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigd gelitten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje mij in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op. Zo'n oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. En NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van 4 miljard dollar. Tot slot het weer, vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
10: en Opel.
11: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
12: Marinus Keukens?
11: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
13: Peppe. Maak ik bijbab op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
13: BaarsmaZitcomfort.nl.
11: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
15: Nou, verhaal je. Ben je er klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: Ik ga eens turbo, hè?
16: Ik is toch turbo, hè? Net?
15: Nou, even serieus. Alle jullie

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribisch eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dodi. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en waarschuwt ook voor vergeldingsacties. En NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Roman werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. Tot slot het weer, vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
7: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
8: Ik vind het zo spannend.
9: Ik ga eens turbo en heu.
8: Ik is toch turbo en net?
7: Nou, even serieus.

0: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bord.
3: Bakken. Zullen we even op een stoel?
4: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
3: Baasmazitcomfort.nl.
1: Alles voor in en bij het zwembad.
2: Max Voordeel in dat bad.
5: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, voor jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
6: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
5: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
11: De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dodi. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. En in de politiek zijn er lange zorgen over de instroom van internationale studenten en de kosten die zich met zich meebrengen. Maar na nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau worden deze uitgaven gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de studenten na hun studie in Nederland blijft werken en dan ook belasting betaalt. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
12: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
13: De Friese Motorfiets!
12: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
14: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
12: Wij hebben haal- en brengservice.
17: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
4: Ja?
3: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoe een tjent.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
15: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
16: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
17: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
16: 'Sochtens 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
18: Agoeie, rijtje. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor die regelen.
19: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
20: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
19: baarsmazitcomfort.nl.
18: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
21: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
22: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
23: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
24: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
26: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden.
0: Van Dwarp on Stair, RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Herberg

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voerstrum.
3: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: herbergvoerstrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch Car Service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
7: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
8: Ik vind het zo spannend.
9: Ik ga eens turbo hebben.
8: Ik is toch turbo hebben, net?
7: Nou even serieus. Alle

0: in Waterschot.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterschot of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
3: Het is een inspiratoort in je bus.
4: Jaha, winkelbouwmaterialen.
5: Met winkelbouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit per wasschuim.
6: Winkelbouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel, in Den Wald.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
12: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
13: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
14: en Opel.
15: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
13: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
16: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
15: in Ford
14: en Opel.
17: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl.
20: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
21: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
22: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot
21: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
18: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
19: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
0: zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Dromeesje maar in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
23: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: Noordoost-Friesland.
1: RTV NOF.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een motorrijder is naar het midden verstoorn bij een botsing met een Q-liner lijnbus op de Lauwzeewei bij Nijwier. De chauffeur van de bus die rekken verwoenen. De lijnbus kwam na het ongeluk in een jonkenlissende wetter te lonen. Het ongeluk baarde om vier oeren hinnen en de helpt sindsdien rukt de man machtig uit. De Lauwzeewei wie vanwege het ongeluk volslein afsletten. De Jinsekstige autocross van Hallem had ze nu een soort publiek lutsen. De Rijn dreigde even roet in het Iden te smieten, maar uiteindelijk kon de wedstrijd gewoon teruggaan. Het publiek kreeg verskate spannende races te zien.
2: Het kan het beter. Volgens mij heel veel geluk met waar. Want van mijn rijdt het oer al in Nederland, behalve hier. We rijden stakken Formule 2, Formule 2 junioren, Rodeo, vak Section 100 en de ouderwetsen.
3: Ja, het gaat hartstikke mooi. De sfeer zit erin en het publiek is geweldig. Protte mensen hier, dus het is hartstikke mooi hier.
1: Na goed vier maanden sluit de tijdelijke winkel van Wilhelmina Pepermunt in de binnenstad van Dokkum. De pop-up store van fabrikant Fortuin opende 1 april en lust een soort toeristen en inwoners uit de regio. Vooral de bekende pepermuntblikken waren populair en waren zelfs naar het buitenland verstuurd. Een permanente winkel komt er net omdat dat de volle tijd kost het en net redabel is. Fortuin wil in de toekomst mogelijk wel weer een tijdelijke verkeerpunt openen bij eventueel evenementen in en rondom Dokkum. Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer witem? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 12 02. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Het loert van de woorden. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
3: NOFPC.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswaard.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: Het is ineens verkoord in je bus.
14: Jaha, winkelbouwmaterialen.
15: Met winkelbouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, puur of schuim.
16: Winkelbouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
18: En van speelgoed tot feestartikelen.
17: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
18: Max Voordeel in Den Bord.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
22: De olieprijzen zijn vanochtend weer gestegen door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen heeft afgelopen nacht rond 1 uur een explosie plaatsgevonden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en van de bovenwoningen zijn gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever bereikbaar per boot. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de straat van Hormuz. Het weer tenslotte. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt vandaag gemiddeld zo'n 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En tot zover het nieuws.
23: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl.
0: toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
25: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
7: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
26: Ik vind het zo spannend.
27: Ik ga eens turbo en
26: ik is toch turbo en net?
7: Nou, even serieus. Alle

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een motorrijder is naar het midden verstoord bij een botsing met een Q-Line lijnbus op de Lauwzee bij Binijwier. De chauffeur van de bus die rekken verwoenen. De lijnbus kwam na het ongeluk in een jonkenlissende wetter te lonen. Het ongeluk baarde om vier oeren hinnen en de helpt sinds dan rukte de man machtig uit. De Lauwzeewei wie vanwege het ongeluk volslijn afsletten. De Jinsekstige autocross van Hallem had ze nu een soort publiek lutsen. De Rijndrieger even roet in het Iden te smieten, maar uiteindelijk kon de wedstrijden gewoon teruggaan. Het publiek kreeg verskate spannende races te zien.
2: Kan het beter. Volgens mij heel wat geluk met waar. Want van mijn rijden het oer al in Nederland, behalve hier. We rijden stakken Formule 2, Formule 2 Junioren, Rodeo, vak Section 100 en de andere wedstrijden.
3: Ja, het gaat hartstikke mooi. De sfeer zit erin en het publiek is geweldig. Protte mensen hier, dus het is hartstikke mooi hier.
1: Na goed vier maanden sluit de tijdelijke winkel van Wilhelmina Pepermunt in de binnenstad van Dokkum. De pop-up store van fabrikant Fortuin opende in april en lust een soort toeristen en inwoners uit de regio. Vooral de bekende pepermuntblikken zijn populair en waren zelfs naar het buitenland verstuurd. Een permanente winkel komt er net omdat dat de volle tijd kost het en net redabel is. Fortuin wil in de toekomst mogelijk wel weer een tijdelijke verkeerpunt opnemen bij eventueel evenementen in en rondom Dokkum. Ons af hier het Streeknijs. Boston meer wit hem. Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 12 02. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden. Afhankelijk van waar de buien vallen.
5: De Omroep. Versterkt waard en warm.
0: RTV NOF.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: Het is ineens verkoord in je bus.
8: Jaha, winkelbouwmaterialen.
9: Met winkelbouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits per wafschuim.
10: Winkelbouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel, in Den Wald.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen nog steeds over de begroting voor volgend jaar, terwijl de stukken vandaag naar de Raad van State moeten. De partijen spraken vannacht tot na 1 uur, maar dat leverde geen resultaat op. Struikelblokken zijn box 3 en een bezuiniging op sociale zekerheid van ruim 6 miljard euro. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen is afgelopen nacht rond 1 uur een explosie geweest. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en de bovenwoningen sprongen eruit. Er vielen geen gewonden. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste het natuurgeweld levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om vermisten op te sporen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
16: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
18: Ja, echt maatwerk!
19: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
20: SGmaatwerk.nl.
21: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
22: Zo, dat ziet er gaaf uit.
21: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
23: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
21: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
20: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
19: Keukens en kasten op maat.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
25: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswald.
26: Mijn
0: toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom je bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling in wat is wat of zoek op autobedrijfboersma.nl.
1: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is verhoogd van 31 augustus naar 31 december. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend gestegen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond voor het defensiepact van Mekka. Dat is een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jesternijtjerk.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus, time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
9: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
10: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
11: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot
10: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
12: Jan Cooks for You. Met Janzelf.
13: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
12: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
18: En van speelgoed tot feestartikelen.
17: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
18: Max Voordeel in Den Bosch.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
4: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus. Maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen komen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de staat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijke nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
20: en Opel.
21: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford
20: en Opel.
23: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
24: Ja, echt maatwerk!
25: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
26: SGmaatwerk.nl.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
26: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
25: Keukens en kasten op maat.
28: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.
31: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
32: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
31: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
33: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
30: WOQS.nl.
34: Het is hier eens verkoord in je bus.
35: Jaha, winkelbouwmaterialen.
36: Met winkelbouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits per wafschuim.
37: Winkelbouwmaterialen, Marconi Straat 3 in Buizenpost.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De Jinsekstige autocross van Hallem had ze nu een soort publiek lutsen. De Rijndrieger even roet in het Iden te smieten, maar uiteindelijk kon de wedstrijden gewoon teruggaan. Het publiek kreeg verskate spannende races te zien.
2: Het kan het beter, volgens mij heel wat geluk met waar. Want van mij rijdt het oer al in Nederland, behalve hier. We rijden stakken Formule 2, Formule 2 Junioren, Rodeo, vak Section 100 en de ouderwetsen.
3: Ja, het gaat hartstikke mooi. De sfeer zit erin en het publiek is geweldig. Protte mensen hier, dus het is hartstikke mooi hier.
1: Na goed Fjouwman sluit de tijdelijke winkel van Wilhelmina Pepermunt in de binnenstad van Dokkum. De pop-up store van fabrikant Fortuin opende 1 april en lust een soort toeristen en inwenners uit de regio. Vooral de bekende pepermuntblikken zijn populair en waren zelfs naar het buitenland verstuurd. Een permanente winkel komt er net omdat dat de volle tijd kost het en net redabel is. Fortuin wil in de toekomst mogelijk wel weer een tijdelijke verkeerpunt openen bij eventueel evenementen in en rondom Dokkum. Een motorrijder is na het midden verstoord bij een botsing met een Q-Liner lijnbus op de Lauwzeewei bij Nijwier. De chauffeur van de bus die rekke verwoenen. De lijnbus kwam na het ongeluk in een jonkenlissende wetter te lonen. Het ongeluk baarde om 4 uur hinnen en de helpt sinds dan rukte man machtig uit. De Lauwzeewei wie vanwege het ongeluk volslijn afsletten. Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer wit hem. Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast dan een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 12 02. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen.
5: Het Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.

0: Oh, half twaalf.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
8: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? depannenkoektrein.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje maar in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, draaien oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka, een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten. Waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger. Voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
19: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
20: Jan Cooks for You, met Janzelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
20: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
23: Zo, dat ziet er gaaf uit.
22: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
24: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
22: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
20: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
25: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
27: Het is ineens record in je bus.
28: Jaha, winkelbouwmaterialen.
29: Met winkelbouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits per wafschuim.
30: Winkelbouwmaterialen, Marconi Straat 3 in Buizenpost.

0: NCRV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In zijn woonplaats Leiden is op 78-jarige leeftijd oud-minister en oud-fractievoorzitter van het CDA, Eelco Brinkman, overleden. Koning Haakon heeft 2 uur geleden de eed afgelegd voor de Storting, het parlement van Noorwegen. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is verhoogd van 31 augustus naar 31 december. Een omroep Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen afgehaald na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler positief werd aangehaald. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
11: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
17: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
18: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
19: Het is hier geen spruit koud in je huis.
20: Ja, Minco Bouwmaterialen.
21: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op fjouwer oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na een kort ziekbed is in zijn woonplaats Leiden Eelco Brinkman overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA. Later was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman was 78 jaar. Koning Haakon heeft 2 uur geleden de eed afgelegd voor de Storting, het parlement van Noorwegen. 53-jarige koning volgde afgelopen vrijdag zijn overleden vader Harald op. Koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra waren in de plenaire zaal aanwezig, evenals koningin Sonja en prins Sverre Magnus. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter te kunnen rondkomen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen afgehaald, na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler positief werd aangehaald. ON stelt dat het kwaliteitsniveau onvoldoende is. Kamerleden drongen aan op vertrek uit het publieke stelsel. Mediaminister Jeanne Letchert zoekt komende vrijdag naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: De pannenkoektrein!
4: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
2: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
24: Bakken? Zullen we even op een stoel?
25: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
24: Baasmazitcomfort.nl.
26: Bij u is in Den Voort, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het Koopmansbosje in het midden van de IS-baan achter de sportvelden van VV Hurrekriep bleef eerst afsletten van bezoekers. De gemeente Tietzerkster Diel had het gebied uit vastzorg sletten omdat een heel aantal BM in minnesteert verkeren en een veiligheidsrisico vormje. De problemen binnen ontstien trok een samenrind van omstandigheden. De BM hebben voor een langere tijd met de wattels om de wet te stien. En trok de juist gedroege periode is duidelijk geworden dat de wattels ernstig ontast binnen en net genoeg had versbieren.
2: Daarom hebben we het paard afzet. En dat is ik zo, als er in gaat, dan krijgt de oren te volle wind. Omdat hij de bescherming van zijn voorganger kwijt is. Nou, je wil net weten wat er dan gebeurt. Want als het nou goed begint te waaien en de forsen die vallen om, dan ben je er bang van.
1: Na goed vier maanden sluit de tijdelijke winkel van Wilhelmina Pepermunt in de binnenstad van Dokkum. De pop-up store van fabrikant Fortuin opende in april en lust een soort toeristen en inwoners uit de regio. Vooral de bekende pepermuntblikken waren populair en waren zelfs naar het buitenland verstuurd. Een permanente winkel komt er net omdat dat de volle tijd kost en net redabel is. Fortuin wil in de toekomst mogelijk wel weer een tijdelijke verkeerpunt openen bij eventueel evenementen in en rondom Dokkum. De Jinsekstige autocross van Hallem had ze nu een soort publiek lutsen. De Rijndrieger even roet in het Iden te smieten, maar uiteindelijk kon de wedstrijden gewoon teruggaan. Het publiek kreeg verskate spannende races te zien.
3: Het kan het beter. Volgens mij heel veel geluk met waar. Want van mijn rijden het oer al in Nederland, behalve hier. We rijden stakken Formule 2, Formule 2 junioren, Rodeo, vak Section 100 en de ouderwetsen.
4: Ja, het gaat hartstikke mooi. De sfeer zit erin en het publiek is geweldig. Protte mensen hier, dus het is hartstikke mooi hier.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer wit hem. Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens je een noffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
9: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig gelitten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeestje maar in beheining.
12: Maar gewoon CA plus een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
15: Keukens en kasten op maat.
4: Het is ineens koud in je huis.
18: Ja, Minco Bouwmaterialen.
19: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, pur of schuim.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
22: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In zijn woonplaats Leiden is na een kort ziekbed Eelco Brinkman overleden. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast ook fractievoorzitter in de Tweede en Eerste Kamer namens het CDA. Eelco Brinkman was 78 jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur straks. Partijleiders Rob Jetten, Dylan Jesselgus en Henri Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Daarna moet de ministerraad er formeel nog mee akkoord gaan. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Winning snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor de elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Zakenman Mark van Rooij heeft 3 vakantieparken van Peter Gillis openbaar te koop gezet via vastgoedveiling.nl. Van Rooij verstrekte via zijn bedrijf een miljoenenlening aan Gillis met hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Maar Gillis voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
25: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
26: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
27: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur. Een industriecoalitie vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta vorige maand. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
11: Mij toeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
14: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de migratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het toch even flink doorwaaien. Middagtemperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. Tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een stoel, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
17: Oh?
16: Ja, van gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
21: Marinus Keukens?
20: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
20: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
25: De pannenkoektrein!
26: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
27: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Tromeesje mij in beheining.
29: Maar gewoon CA plus een certificatie.
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het Koopmansbosje in het midden van de IS-baan achter de sportvelden van VV Hurrekriep bleef eerst afsletten voor bezoekers. De gemeente Tietzerkster Diel had het gebied uit vastzorg sletten omdat een heel aantal BM in middensteed verkeren en een veiligheidsrisico vormje. De problemen binnen ontstien trok een samenrind van omstandigheden. De BM hebben voor een langere tijd met de wattels om de wetten stien. En terug de juist gedroege periode is duidelijk geworden dat de wattels ernstig ontast binnen en net genoeg had versbieren.
2: Daarom hebben we het paard afzet. En dat is ik zo, als er in gaat, dan krijgt de oren te volle wind. Omdat hij de bescherming van zijn voorganger kwijt is. Nou, je wil net weten wat er dan gebeurt. Want als het nou goed begint te waaien en de forsen die vallen om, dan is er bang van.
1: Na goed Fjouwman sluit de tijdelijke winkel van Wilhelmina Pepermunt in de binnenstad van Dokkum. De pop-up store van fabrikant Fortuin opende in april en lust een soort toeristen en inwoners uit de regio. Vooral de bekende pepermuntblikken waren populair en waren zelfs naar het buitenland verstuurd. Een permanente winkel komt er net omdat dat de volle tijd kost en net redabel is. Fortuin wil in de toekomst mogelijk wel weer een tijdelijke verkeerpunt openen bij eventueel evenementen in en rondom Dokkum. De Jinsekstige autocross van Hallem had ze nu een soort publiek lutsen. De Rijn dreigde even roet in het Iden te smieten, maar uiteindelijk kon de wedstrijden gewoon teruggaan. Het publiek kreeg verskate spannende races te zien.
3: Het kan het beter. Volgens mij heel wat geluk met waar. Want van mijn rijdt het oer al in Nederland, behalve hier. We rijden stakken Formule 2, Formule 2 junioren, Rodeo, vak Section 100 en de ouderwetsen.
4: Ja, het gaat hartstikke mooi. De sfeer zit erin en het publiek is geweldig. Protte mensen hier, dus het is hartstikke mooi hier.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer wit hem. Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 12 02. Ik wens je een noffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden.
6: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
7: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Peppe, Mike, ik bij Bep op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
12: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op. Zo'n oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar €67 per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu €277 per maand. En dat is zo'n €600 extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van €193 miljoen beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. D66 en het CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanochtend zou zijn, is verplaatst naar vanavond. Partijleiders Jezielkus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanochtend over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
14: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
14: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
8: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.

0: Nu spreek ik soms nog wel eens mensen en die zeggen dan tegen mij: mijn man heeft ook Alzheimer. Hè, mensen durven, mensen schamen zich een beetje.
1: Precies of zo.
0: Nee, klopt. En wij hebben getracht. Mijn moeder heeft dat ook gevraagd op een sterfbed: van vertel dit. Hè, deze ziekte, het is een vreselijke ziekte. Mijn moeder was de laatste dag, net voordat ze stierf, was ze glashelder. En daar hebben wij samen hele mooie gesprekken gehad. En daar vroeg ze ook van: vertel dit verder, Titus. Ja. Doe je wat mee. He, dus altijd uit de gedachte, ook vanuit hun ondernemerschap. Altijd klaarstaan voor een ander. He, zorgen dat je, nou, als jij het goed hebt, heeft een ander het ook goed. En je inzetten. En ik denk dat heeft mij geraakt. En dat heb ik natuurlijk wel onthouden.
1: Ja. Had je het idee dat je mem altijd ik meisje zocht? Als je naar de stichting van de gong wist?
0: Ja, dat heb ik soms wel. En ik zie het ook wel op onze kennissessies, onze symposia's. Ja, dan hebben we altijd de grote foto van Wil hebben daar te hangen. Ja, dat doet mij persoonlijk, het emotioneert mij altijd. Ja, ja. Dat vind ik wel heel mooi. Dat,
1: ja, nog is het vooral zeg maar oer bekendheid, oer het fenomeen Alzheimer, wat dat betekent en dat je het taboe eraan haalt, dat je de vrijer oer praten kennen. En meer concreet van mensen die daar lijden en de familie daar omheen, kwam daar ook dingen voor van?
0: Ja, zeker. Wij nemen bijvoorbeeld het eerste event wat we jaarlijks hebben, dat is het vergetelijk koken. Koken mensen met dementie, koken voor hun mantelzorgers en familieleden. Dus eigen tweeledig, hè? Voor de mensen die dementie hebben, zorg je dat ze nog bij de wereld horen. Dat ze kunnen koken. Hè? Wel met hulp, maar met kunnen koken. Dus een stukje eigenwaarde. Maar voor de mantelzorgers en familieleden.
1: Het is een cadeautje.
0: Ja, het is een cadeautje. En dat zo wordt het ook gewaardeerd. Hè? Zo wordt het ook aangegeven. Dat is verrekt emotioneel, vind ik dat altijd. Als je dat ziet met die mensen. Maar tevens voor de mantelzorgers en familie doe je ook wat. Hè? Dus het mes snijdt aan twee kanten. Plus. De medewerkers, hè, onder andere van de Waar in Dokkum, die doen dat. Fantastisch. Jonge mensen die zo gegrepen zijn door dit. Ja, die melden zich eigenlijk dezelfde avond alweer aan voor volgend jaar.
1: Ja, bijzonder.
0: Heel bijzonder.
1: Ja.
0: Heel bijzonder.
1: Nou, we hadden het net over activiteiten die toch bij de Jumbo dan ondernaam zijn. Die dan landelijk ik opvoelen. Zo'n initiatief als dit. Ben er ik al oren kennen in Nederland die zeggen van, maar wacht je even. Wat ze daar met die stichting in wat eerst doen. Dat is misschien ik wel wat voor u.
0: Ja, we hebben nou diverse gemeentes die bij ons terechtkomen. Die ons vragen. Kijk, we kunnen niet zeggen, nou Wil gaat bijvoorbeeld naar Amersfoort toe. Want niemand kent Wil in Amersfoort. Ik denk dat dat onze kracht is.
1: We hebben concept.
0: Concept aan zich wel. Ja, we hebben nou inmiddels 5, 6 gemeentes. En die komen eigenlijk bij ons. En dat zijn niet gemeentes, maar mensen zeg maar, die eigenlijk ook zoiets willen. En die komen bij ons te raden om te vragen van, nou, hoe doen jullie dat eigenlijk? En wat kunnen we daarvan leren? Ja, we worden wel gevolgd. Absoluut. Ja.
1: Nou, we praten daar dadelijk goed terug. En ik mag horen oren dingen zelf. Maar ik heb die ik vreeg om wat muziek terug te gaan. Want om een beeld van de gast te krijgen. Betreed ik dat we wat muziek jaren willen. Ja. Want dat, ja, de soundtrack van je lippen, zei ik wat door de gast verzeld. Direct als eerste.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie band. Niet dat ik nou van alles direct. Maar ik vond dit nummer vind ik wel een speciaal nummer. Ik kijk altijd naar Jamie, naar die drummer. Vind ik altijd geweldig om dat te zien. Ook de andere bandleden. Ja, dat kwam dit nummer, dat draai ik regelmatig.
1: Ja, Through the Looking Glass.

0: Through the Looking Glass. En we draaien het omdat Titus Vocht, Jonte Gast bij Impeteer, daarom vregen had. Je weet, het recept is eigenlijk heel eenvoudig. We praten een urenlang met de gast. Hoe verschillende thema's werd we hem of haar een beetje van kennen. Maar de soundtrack van haar leven, die speelde ook een rol in dit programma. Daarom drie stukjes muziek die zij zelf uitkiezen. En de eerste van Titus Vocht, wie direct. Ja, Titus Vocht, we hadden al even zijn. De Jumbo, de man van de HEMA, de KPN-telefoonwinkel, de man van Dokkum, de man van de stichting Ik Ben Wil. Dat is trouwens ook een prachtig tegeltje nog, Fadi Lissen.
1: Ja, die heb ik voor jou meegenomen, René.
0: Joch, cadeautjes, maar soms ik gewoon even een vreetje.
1: Ja, nee,
0: maar
1: dat heb ik in de gaten.
0: Er namelijk bij.
1: Ja, nee, klopt, klopt. Nou ja, dit is het tegeltje. Samen maken we lokaal het verschil met de afbeelding van mijn moeder erop. Die wil ik ook graag overhandigen namens onze stichting.
0: En, hartstikke mooi.
1: En eigenlijk is het zo, hè, wij vinden dat er is geen keuze meer van mag je samenwerken, je moet samenwerken, zeker in onze regio. En dat vinden we heel erg belangrijk, om het verbinden. En ja, in het begin hadden we natuurlijk best veel moeite met onze stichting. Toen we nieuw waren, werden we nooit gebeld, nu worden we gebeld. En soms enkele keren is er wel een partij die eigenlijk niet het nut ziet om samen te gaan werken. Nou, daar gaan we dan omheen. Links of rechtsom.
0: Ja. Het is prijzenswaardig wat je hem doet. Het initiatief en de acties die je hem ondernemen. Het yield wat je hem ophaalt. Ja. De publiciteit die je hem krijgt. Het taboe wat er al gaat. Geen verkeerd wordt oor te sissen. Maar, denk ik dan.
1: Ja.
0: Is dit net gewoon de taak van de oorhit? Dat de oorhit zwaargt dat dit soort dingen goed regelen binnen. En dat die mantelzorgers het plak krijgen dat ze verdienen. Dat dat taboe er al geeft. Dat dat net van particulieren al hangt.
1: Nee, ik zou het juist andersom willen draaien. Ik zou willen dat de overheid meer gebruik maakt van ons. Meer. En wij hebben geen verstand van zorg. Maar wij hebben wel verstand van andere dingen. En ik denk dat je dat moet samenbinden. Het samen de uitdaging uitgaan. Ik denk dat dat mag mij wel meer. Ook lokaal.
0: Dus dan zou het op die manier alsnog landelijk uitgerold willen kennen.
1: Ja, dat zou zeker. Ik denk dat je kan nooit, als je dit werk doet, en dat kost allemaal niks wat wij doen voor andere mensen. Ja, wat is daarop tegen? Ik bedoel, er is een hele groep mensen, wij werken met 60 vrijwilligers. En als je ziet van jong tot oud, die meedoen bij ons. En sommigen zijn iedere dag zijn werkgroep, weet ik niet allemaal wat. Wat is dit fantastisch, dat mensen zich zo belangeloos inzetten voor deze mensen die het zelf niet meer kunnen. Die dementie hebben. Ja, dus ja. Ik nodig graag de partijen uit. En ook zorgverzekeraars vind ik ook echt dat die kunnen veel meer gebruik maken van ons.
0: Ja, nou ja, het verhaal is al royaal verteld. In deze regio konden we het al een beetje. Maar toen kwamen de koning en de koninginnen op bezite. En toen kreeg ik nog eens de kans om het hun ik nog eens een keer uit te lezen.
1: Ja, dat was fantastisch. Allereerst al dat we uit werden gekozen om daar ons verhaal te mogen doen.
0: Ja, de winterijorganisaties.

0: ook dit ja. Ja. Op een ziel even ja. Importeren met ja. Het kennen van peerkoren. Dit even oorskoden aan tafel. Ja. En door wie is hier van die trui om hoe ja. Jem Stichting het hier net door te vertellen. Klopt.
1: Eigenlijk te kort. En ik wil eigenlijk ook nog graag een vervolger gaan doen. Ik denk dat die ook nog gaat komen.
0: Oké. Okay. Ja. In dat signalen concreet?
1: Nee, nog niet concreet helemaal. Maar dat komt er denk ik wel aan. Maar in ieder geval op dat moment hebben we de kans gehad om in ieder geval iets te gaan vertellen. En onze stichting. We hebben er zoveel reacties. Ik heb honderden reacties gehad. Van het positieve verhaal. Van toch een prachtig die kans. Ja, en dat was voor ons een stuk erkenning ook weer. En met een grote, dikke, vette knipoog naar mijn moeder.
0: En hoe hem het warm wat kreeg dat Jim om dat tafeltje in een van de drie partijen weer?
1: Nou, ik denk dat wij gewoon ook opvallen in de markt. Ik denk dat dat het ook is. Dat
0: maar eigenlijk. Maar gast, alle mogelijkheden even ongrepen onder de zwaarje van de maat weinig en
1: nee, nee, nee. Eerlijkheidshalve heb ik. In het begin heb ik een mail gestuurd. En dat zou mooi zijn dat wij hebben ook een koor, Wilskoor. Mensen met dementie. Nou, het zou het niet prachtig zijn dat ons koor, zit inmiddels 40 leden op, dat die mensen mogen zingen voor de koning en koningin. Nou, dat is het dus niet geworden, maar nee. Het is wel over de stichting.
0: Er is wel zongen, maar terug horen mensen die het van Sofie dat wij witte en net leiden aan Alzheimer.
1: Nee.
0: Dat klonk ik geweldig, Max.
1: Ja, zeker. Dat, nee, absoluut. Dat, absoluut. Ja, nee, is zonder meer.
0: Niks de nadelen van dat koor dat zo bedoeld is.
1: Nee.
0: Dat, maar dat had denk ik een orendoelstelling dan de meest mooie muziekleidje. In de tijd dat wij direct hier als muziek even ophielden, hast u uit de dwarske treien libbesvragen selecteerd.
1: Ja.
0: Nou, die ging maar even bij die Del, als het goed vindt.
1: Helemaal goed.
0: Wat is het meest impulsieve dat je ooit hebt gedaan?
1: Nou, ik doe best wel veel dingen impulsief. En ik denk dat de laatste echte impulsiviteit is de beklimming van de Kilimanjaro. In de vriendengroep met twee andere vrienden, met Jochem, met Ilke. En we zeiden, nou zullen we dat gaan doen? Zullen we gaan beklimmen? Voor Wil? Nou prima, ik zei, dat gaan we doen. Maar ik wist niet dat hij 6 kilometer hoog was. Wist ik echt niet.
0: Oprecht. En ook niet hoe stijl. En
1: nee,
0: om nou, herbergs gaan.
1: Ja, en juist. Ik wist dat echt niet. Ik wist wel dat hij in Afrika lag, maar verder niet. Dus best wel impulsief.
0: Ja. Een beetje dom?
1: Nee, zeker niet. Nee, want we hebben ruim een jaar kunnen voorbereiden. Alleen als je A zegt, moet je ook B zeggen.
0: Dus, nee, maar dat niet met die marathon al zag?
1: Ja, marathon precies hetzelfde eigenlijk.
0: Okay, ik vind vanaf, we doen eerst dus de 4 mijl van Grange.
1: Ja, neem eens wat. Dat zou kunnen.
0: Maar hup, nee, ja. Fotomarathon.
1: Ja, ik denk meteen maar een van de zwaarste en dan is het goed. Ja. Nou ja,
0: en dan een bergje beklimmen en dan net naar de 7 heuvelen. Of
1: nee, nee, we pakken het gelijk wat groter aan. En dan, maar dat, ja, weet je wat is, dat klinkt ook wat beter. Want uiteindelijk was ons doel om geld op te halen. En wij noemden het dus niet de Kilimanjaro, maar de Willimanjaro naar mijn moeder toe.
0: Ja.
1: En ik was op dat moment op die 6 kilometer hoogte, was ik even dichter bij mijn moeder. Dus het was voor mij een zeer emotioneel. En voor de jongens trouwens ook, voor Ilke, voor Jochem ook.
0: Maar er klinkt ook iets in terug van heel die grenzen verskoen, oprekken.
1: Ja, dat heb ik wel een beetje, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was ik altijd de beste wezen?
1: Nee, niet de beste. Nee.
0: Maar de...
1: Nee, gewoon. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En ik merk dat aan vrienden van mij, die vinden het ook fantastisch. Die worden, wij drijven elkaar op, zeg maar, wel in een leuke, positieve zin. Ik ga nou straks in september ga ik de 100 kilometer lopen in België. Binnen 24 uur. Samen met een maat. Ook en met een sportman.
0: Wat vinden ze daar thuis van? Goed idee?
1: Nou, dat is wel redelijk goed, ja.
0: Ja?
1: Nee, dat, is, dat is goed.
0: Je krijgt toch iets in om jou en ik wel eens signalen van, dit is nou even een beetje op een remje.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik ben geen 20 meer.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, ik had ook nog ideeën om richting China te gaan en zo. Dat wordt me nou eerst even afgeraden, maar het wordt nou nog ook nog, ja. Tuurlijk heb je thuis, maar ik overleg het wel allemaal thuis. Thuis moet het wel goed vinden.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Als daar geen Grinjel Jocht van komt?
1: Nee, dan doe ik het niet.
0: Nee, daar heeft nou een dochter mijn naam, want die zei van, het gebeurt net. Dan
1: nou, dan hou ik er wel rekening mee. Alleen, kijk, het is natuurlijk wel zo. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat zo'n marathon ook, die loop je natuurlijk niet voor niks. Hè? Die loop je voor Kika, voor kinderkanker. Dus het zit wel een doel achter. Hè? Ik doe het dan ook niet voor mezelf. Maar als ik het doe, dan kan ik het, dan doe ik het graag voor een ander ook. Dus dat is denk ik ook mooi.
0: Jullie nog een vraag.
1: Ja.
0: Wat is er het meest aan jou veranderd in de afgelopen 10 jaar?
1: Nou, dat ik wat ouder ben geworden. In het zicht. Eigenlijk denk ik verder, hoop ik toch dat ik voor heel veel mensen dezelfde persoon ben gebleven.
0: Ja. Maar verneemt verder wel dat ouder wist?
1: Nee, ik, ja, tuurlijk. Nee, maar ik heb wel een tempo wat aardig hoog is. Ook nu nog. Hè. Ik ben nu 62. En nou, ik sport 6 keer in de week. Dus dat is wel, maar wel met veel plezier. Dus dat is ook heel belangrijk. En ik heb toch wel heel vaak, ook in mijn werk was mijn hobby. Dus dat is wel een heel geluk wat ik heb gehad. Ik heb fantastische mensen om me heen gehad. Dus ik kan niet zeggen dat ik nou Kijk, ik kan niet meer tegen een 18-jarige van hardlopen. Dat ga ik verliezen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om een stukje plezier wat je doet.
0: Ja, maar ik denk, die vraag je door de verhoring in de laatste 10 jaar. Nou, dan had je in de laatste 10 jaar onder oren de zaak verkocht. En dat zou een heel logisch antwoord zijn. Maar dan zeg ik, nou ja, ik ben ouder geworden.
1: Ja. Ja, zo zie ik
0: dan het. Dan denk ik van, nou, misschien verneemt er dat wel meer als er... Blikkenlid.
1: Nee, de zaak heb ik verkocht omdat ik uiteindelijk nog een aantal miljoenen moest investeren. En dan houdt het gewoon in dat ik dus 10 jaar door had gemoeten. En dat betekent dat ik dus...
0: Dat is een eis van Jumbo?
1: Nee, dat is de eis die je vanuit gaat vanuit jezelf. Omdat je bij ons heb je toch wel, als je zo'n groot bedrag gaat lenen, dat je dan gewoon 10 jaar moet werken en snotter gaat. Dan ben ik 68, 69. Ja, dat doe ik mezelf, maar ook de zaak tekort. Dat ben ik gewoon heel realistisch.
0: Okay. Gewoon een hele zakelijke aanwaging.
1: Ja, hele zakelijk. En hey, je moet niet vergeten, René, toen ik mijn zaak verkocht, was ik al 2 jaar daarmee bezig. Want het is een heel traché waar je doorheen gaat. Dus het is niet zo van dit, want mijn werk was mijn hobby.
0: Ja.
1: Dus was ik 10 jaar jonger geweest, was ik doorgegaan. 100%.
0: Oké. Okay. Dus ja. Daarin dan toch wel die leeftijd van dit geniëerd.
1: Ja, de afweging maken ook voor jezelf.
0: Dan heb ik nog een vraag. Gelooft u in God?
1: Geloven is ik heb soms wel eens contact voor mezelf met God. En ik heb ook wel contact met God gehad uiteindelijk met mijn ouders. En je hebt soms momenten dat je daar toch wel eens even om vraagt. Hè? Hey, ik zit natuurlijk nou meer in die zorgkant. Dus ik zie best wel heel veel ingewikkelde dingen waar ik toch wel best wel verdrietig van word. En aan de andere kant weer heel veel energie krijg om toch te bewerkstelligen van mensen die het zelf niet meer kunnen.
0: De naam Titus komt, dat ik me net vergis, van Titus Brandsma.
1: Ja. Ik ben daar niet naar vernoemd. Mijn opa heette Titus. Mijn vader heette Titus. Mijn neef heette Titus. En ik was kleine Titus. Dat ben ik tot aan mijn 50
0: maar geweest. In die Roomse gemeenschap speelde de familie Vocht een wichtige rol.
1: Ja, zeker.
0: Dus het lijf van Hohen om die relatie met Titus Brandsma, die ik van Dokkum zo'n wichtige rol spelen had, om die te lezen.
1: Nou, ik zal je zeggen, wij zijn... ik ben de datum even kwijt, maar wij zijn toen naar de zalenverklaring naar Titus Brandsma geweest in Rome met mijn opa. Die was
0: dat uiteindelijk nog de heiligverklaring?
1: Ja, heiligverklaring, ja. Mijn opa was toen 89 jaar, die werd 90 in Rome. En die heeft daar live nog zelf de hand mogen schudden van de paus.
0: Zo.
1: Dus de 4 Titussen zijn erheen gegaan. We hebben toen ook nog best wel publiciteit gehad. En de pastoor Ros is toen nog mee geweest, dat Dokkum. En mijn opa die zorgde ervoor dat wij met z'n allen daarheen konden. En daar hebben we de zalenverklaring meegemaakt van Titus Brandsma.
0: Ja. Rooms-Katholieke Kerk, of de Mierskip, is relatief lits in Dokkum.
1: Ja.
0: Ben je dan altijd een beetje oors tussen al die gereformeerden en die hervormden?
1: Nee. Ik vind daar moet je, persoonlijk vind ik, daar moet je geen verschil in maken. Je moet iedereen ook daar vrij aan.
0: Dat is 50 hier lief, misschien wel samen, maar nou al.
1: Ja, nee, klopt. Hetzelfde met, ik heb de zondagopenstelling heb ik aangejaagd toen destijds, al jaren geleden in Dokkum. Ook met respect voor de kerk. Hè. Niet 's morgens open, maar 's middags open. Gewoon de reken. En diegene die wilde komen, die kon. En wil je niet, kom je niet. Heel simpel.
0: Ja, dat is een beetje de liberale inslag, maar dat had bijvoorbeeld hier, we zitten ook in de Westerrijn.
1: Nee, klopt.
0: Het had in Dantemadiel nog tot een PM Annelien het worden verstrekken van dat je grieljocht kreeg.
1: Ja, maar misschien als ik dan hier had ik misschien niet gedaan. Hey, je moet ook je keuzes maken daarin. Hè? En in de plaats, daar vind ik, dan moet je wel rekening houden. Net zoals ik bijvoorbeeld sportclubs sponsorde in dorpen waar geen supermarkt was. Er staat daar een supermarkt, deed ik daar verder niks. Maar anders zorg ik ervoor dat ik, dus je houdt wel rekening met heel veel dingen.
0: Ja. In dit programma is het dat ik de regie had. Dat vind ik altijd wel leuk. Dus ik bepaal verder wat ik dit in. Ik jou wel een stukje de regie uit hand.
1: Ja.
0: Het trouwens de draaien van de muziek en dat soort dingen. En natuurlijk is het ook in eigen hand worden. Maar ik vond het nou toch wel nieuwsgierig om even een stukje regie uit hand te gaan. Dus zo onder de muziek zegt van, vrees je dadelijk ik nog even naar de bekers? Want dat is ik een mooi verhaal. Nou, ik ken het verhaal, denk ik net.
1: Nee.
0: Het was net een vraag waarvan ik van doel wie om te stellen, maar dat doe ik nou toch even.
1: Maar je hebt
0: vertel
1: wel
0: nog eens van die bekers.
1: Nou, kijk, wij waren toen marktleider. En dat, ik vind het blijft een van mijn mooiste verhalen. We waren toen marktleider in Dokkum.
0: Van de Jumbo?
1: De Jumbo. Ja. Maar ik bezocht iedere week 5, 6 verschillende supermarkten om te kijken. Want ik vond zelf, gekscherend, daar stonden nog te veel auto's op het parkeerterrein. Dus wij wilden graag wat meer klanten hebben. Nou, allemaal weer met knipoog. Maar ik zag in die winkel ook allemaal bekers staan. De beste dit of de beste dat. Dus wat ik denk, hoe kan dat nou? Wij zijn gewoon de beste. He, zei ik dat tegen mijn medewerkers om de zaak op te sweepen. Dus ik ben naar de prijzenwinkel en naar Woude gegaan. Daar heb ik 40 prijzenbekers gehad.
0: Ah, nee.
1: En daar heb ik gewoon van die op laten zetten, laten graveren. Beste gehakt, beste groente, beste personeel, beste brood, beste dit. En door de hele winkel. En we kregen allemaal felicitaties van klanten. Die zeiden, nou, wat is geweldig wat jullie een prijs hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik toch wel mooi. Dat denk ik van, ja.
0: Maar dat is dan, ik werd even zo'n ondernemersgrapje.
1: Ja, ja.
0: Waarbij je misschien jezelf wat een schouderklopje jouwe.
1: Nee, ik denk niet. Maar het is wel lachen natuurlijk. Hetzelfde bijvoorbeeld als er een concurrerende iemand bij mij van de supermarkt toch zijn boodschap bij ons haalt. Omdat we toen de goedkoopste waren. En zij misschien wel. Dan maakte ik even een fotootje van op de rug. En die had dan kleding aan. Dan zei ik, nou zelfs, bepaalde supermarkt die winkelt bij de Jumbo. Weet je wel, dus het is met een knipoog.
0: Ja, maar een knipoog. Maar wel, het is een concurrentiestrijd. En daar zie je die het wel winnen worst.
1: Uiteindelijk, ik wil hem niet verliezen. Nee, dat is
0: dat klopt. Op hetzelfde deelt.
1: Ja, nee, klopt. Ja. Klopt.
0: Ik jouw werkstukje, regie uit handen, want we draaien nog even muziek. Er heeft meerdere noemers Trojum, waaronder ik U2 en B.B. King.
1: Ja.
0: Waarom dat?
1: Nou, dit nummer, dit is al 25 jaar geleden dat wij in een berghut in Frankrijk waren. Ik zei Zuid-Frankrijk, maar in Frankrijk waren aan het skiën. En wij kwamen daar terecht in die berghut. En het was einde van de middag. En we hebben daar dit nummer werd gedraaid. En het was een kleine berghut. Maar die ging gewoon helemaal op de kop. Met de mensen die er waren. Maar het was zo fantastisch.
0: En welke we had het dan oor?
1: Nou, wij waren met een groep vrienden. Maar er waren ook andere mensen. Maar eigenlijk die hele berghut. Inclusief het bedienen personeel. Ging eigenlijk los op dit nummer. Nou, en B.B. King ving sowieso op.
0: We weten in elk geval hoe het nou klinkt.
1: Ja.

0: Nou, maar dus in supermerktermen, het is een 12-reprise van Ian. U2 en B.B. King, beide het heren in dit nummer. We draaien omdat Titus Vochter omvregen hier. En dan doen we dat. Dat stukje regie kreeg er in elk geval. Ja. En we praten met hem over supermerkzaken, over de stichting Ik Ben Wil, over het peteer dat zelfs mij de kennelijke familie der oerhouden is. En we kregen een tipje van de sluier dat het samenwerken kan dat dat nog een vervolg krijgt. De grote uitdagingen die er uitgeet, omgeet. En dan met name mijn opbrengst van het goede doel. Nou, hij had misschien ook nog wel een toekomstplan. Dat zullen we dadelijk even doen. Maar we beginnen daar aan de reactiecarousel.
1: Yes.
0: Voor de mensen die het net kennen. Ik vuur je 24 namen, begrippen, woorden of wat. En ik in heeg tempo op de gast. Die jouwt een spontane reactie. En dat er onderleiding voor is binnen een stikker wordt. Dat we dan later nog even op rondkomen.
1: Best.
0: Nou, Jo, zit er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Goed. Kom maar op. Havermelk.
1: Prima.
0: Kooistadion.
1: Ik heb niks met voetbal.
0: Songfestival.
1: Heb ik ook niks mee.
0: Bitterbal.
1: Af en toe.
0: TikTok.
1: Niks mee.
0: Scootjesielden.
1: Leuk.
0: Vinyl.
1: Leuk.
0: Kamperen.
1: Niks mee.
0: Pensioenleeftijd.
1: Prima.
0: Max Verstappen.
1: Fantastisch.
0: Netflix.
1: Af en toe leuk.
0: Honden.
1: Ook leuk.
0: AI.
1: Kan handig zijn.
0: E-bike?
1: Nee.
0: Papier en krant?
1: Ja.
0: WhatsApp?
1: Ja.
0: Thuiswerken?
1: Ja.
0: Epke Sonderland?
1: Niks mee.
0: Het Koningshuis?
1: Prima.
0: Improviseren?
1: Ja.
0: Kerstgeld?
1: Ook goed.
0: Elfstedentocht?
1: Ja, geweldig.
0: B&B Vol Liefde?
1: Niet zoveel mee.
0: De Jeugd?
1: Goed.
0: Zondagsrust?
1: Ook prima.
0: Wat mij telt, had weet dat dit er 24 weer.
1: Nou, mooi.
0: We hebben ons nog wel even wat meer. Hoe is het als alleenig die eerste reactie?
1: Nou, misschien de jeugd wel. En dat de jeugd niet altijd. Dat jeugd ook heel veel goede dingen heeft. Als ik dat zie, dat er ook best heel veel jeugd in de vrijwilligerswerk zit. Dan prijs ik dat. Ik vind dat hartstikke mooi.
0: Wat ik dit vaak in negatieve zin, hoe jongeren?
1: Nou, je leest natuurlijk soms wel eens wat. Alleen ik vind dat soms dat het onbelicht wordt voor ook jeugd die. Nogmaals, die dus ook vrij veel vrijwilligers doet. Of hem toch een bijbaantje doet.
0: Nee, maar die heeft vaak hoor hangjeugd en van die
1: flickbites
0: en grutte bekken.
1: Ja, maar ik bijvoorbeeld uit mijn Jumbo-tijd, ik ben nu 3 jaar uit de zaak, herken ik dat totaal niet. Heb ik echt mensen gehad die echt werkten voor hun geld en graag aan het werk wilden. Alleen je moet soms compromis sluiten. Hè, bijvoorbeeld, ik neem een heel kort een voorbeeld met sportclubs. Ik sloot aan een convenant af, zelf bedacht, met sportclubs. Dat zij zorgden dat ze gingen trainen op dinsdag en donderdag. Dan zorgde ik ervoor dat zij dinsdag en donderdag niet werden ingepland. En dan kwamen ze op andere dagen werken. Dus zo zorgden zij voor fitte mensen. En ik zorgde ervoor dat ze bij mij aan het werk konden. En een zakcentje konden verdienen. Dus ik heb daar alleen maar goede, positieve reacties.
0: Maar er ben natuurlijk ik boefjes bij.
1: Zeker.
0: En ik wil meestal die als vakkenvuller dan misschien bij dijkamer. Hoe gong ze daarmee om?
1: Nou ja, dan ga je toch uiteindelijk het gesprek ga je aan. En je gaat dat niet gelijk uit de weg. Dat je zegt, nou die ontslaak, maar die hoef ik niet meer. Nee, absoluut, daar ging wat gesprek mee aan. En je ziet toch vaak dat daar wat achter schuil gaat. En als je daar het verdiept, en dat deed ik in mensen. Nou, ik heb ook een jongen gehad die, die was dus verslaafd. En daar ben ik uiteindelijk op bezoek geweest in de kliniek. Terwijl het voor mij helemaal niet hoeft. Maar uiteindelijk, die jongens weer volledig op de rails gekomen.
0: Bist in dat personeelsbeleid ik altijd een motivator, West? Ja. Die het aan het begin van de dag dan zei, jongens, en nou knallen we joert. Maar in achterholen misschien wel de dollartekens van dat is goed voor omzet. Maar...
1: Nee, zo werkt het niet. Ik denk dat het uiteindelijk... kijk, we werken in verschillende shifts. Maar het is uiteindelijk ook dat je zelf meedoet. En dan creëer je een stukje respect. En respect moet je verdienen. En dat zul je als eigenaar zul je dat ook moeten doen.
0: Ja, dus die zelf ik mij de bier op het parkeerterrein om het om te vijgen.
1: En in de containers. En ik hielp zelf achter de flessenband. Dat maakte me al niks uit. Stropdas had ik niet om. Ik heb bij mijn bedrijfsleider een keer de stropdas afgeknipt. Ik zei, met stropdas kun je niet werken. Dat was een dure stropdas. Maar uiteindelijk was het wel heel duidelijk.
0: Ja. Nou ja, het jouwt misschien om, dat in de hiërarchie in het bureau, die er natuurlijk wel wezen moet, want er moet meestal ongestuurd worden. Maar dat binnen die hiërarchie er kennelijk ook een omgangsvorm te vinden is, waarbij je op een heel soort terrein ik de liekense van wat binnen.
1: Ja, kijk, vergeet niet, je moet het samen doen. Ik kan het niet alleen. Ik had geen verstand van groenten, geen verstand van vlees. Daar had ik geen, dus dan moest je samen, moeten we dat klaren, die klus. En dat is het verhaal. Ik denk als je dat uitstraalt, dat je ook om elkaar denkt. Maandagmorgen zieken had ik niet. Ik had wel jeugd aan het werk, maar die waren er. Die vonden het leuk om te werken. Je moet het ook respecteren. Je moet het ook eens een keer een schouderklopje. Gesprekken, functioneersgesprekken deden wij niet. Waarom moet ik 5 maanden wachten voordat ik een functioneersgesprek heb? Ik zie dat niet. Ik zie dat toch op een andere manier.
0: En er is, ik net zei dat Jumbo uit Veghel roept van, maar dat mat wel?
1: Ja, dat moet wel, maar deden we niet. Zo is het dan ook, want ik ben zelfstandig ondernemer. En natuurlijk hing ik onder de vlag van Jumbo. Maar toch met een eigen sausje. En dat is denk ik ook de kracht die we hebben gedaan. Ja.
0: Je is niks met voetbal, zei het.
1: Nee.
0: Dan haast dregen tieten dat heen.
1: Nee hoor, ik vermaak me prima. Oh.
0: Nee, maar dit WK voetbal. Er is vannacht een wedstrijd. Daar zit ook geen wekker
1: voor. Nee, zeker niet. Nee, zeker. Nee, absoluut niet. Nee. Nee.
0: En is het handig dat retailers daar wel op inspringen?
1: Ja, zeker. Dat was natuurlijk wel de markt. Ik
0: bedoel, de oranje vlagjes en de juichshirts en wat voor
1: vrouwen. Tuurlijk. Dit is wel, als ze ver in de wedstrijd, dan is dat prima. Dan is het goed voor de chips en voor het bier en et cetera. En als het barbecue weer is het helemaal prima. In combinatie met, nee, tuurlijk, absoluut. En dat moest je ook wel volgen.
0: Maar dan lift je daar wel op mij. Ik al hij er zelf niks
1: mee. Nee, zeker, zeker. Maar ik bedoel, ik was iedere dag ook met weer bezig. He, wat van weer wordt het toch wel afhankelijk. He, wat regent het? Ja, dan gaan de klanten toch wel andere keuzes maken. Ze meer one-stop shopping. Dus dan kwamen ze toch meer bij onze winkel om hun boodschap in 1 keer te halen. In plaats bij verschillende winkels. Dus daar moest je rekening mee houden. Dus daar was je altijd wel op de achtergrond mee bezig.
0: Ja. Oké, okay. Nou, de toekomst nog even. Want ja, daar gaan ze wel wat dingen achter die oor sletten. Daar ben ik een aantal activiteiten, daar wist nog heel tijd actief mee. Dan maak ik alweer plan, nou, bij haar alweer jet hoor. Nou ja, was al je vandoor best. Maar had nog hele concrete toekomstplan west mee aan de gang worst?
1: Ja, nou, daar zijn we allemaal mee bezig. Hè. Naast onze Wilshuiskamer en de Demotheek zijn we druk bezig met een Wilshuis in Dokkum. Waar mensen dus kunnen wonen met dementie. Niet in de klassenzorg, maar iedereen die dementie heeft, die zou daar eventueel kunnen gaan wonen. Daar zijn we heel druk mee bezig op achtergrond. Zijn met verschillende landelijke partijen in gesprek.
0: Maar is dat nou net typisch een voorbeeld van iets wat Woltrogen, nou ja, een grote organisatie of de oerhit ongestuurd worden mat?
1: Nou, kijk, het wordt wel aangestuurd. Maar als wij nou kunnen zorgen als organisatie dat we dat mogelijk maken, dat het in Dokkum kan het en wordt een Wilshuis, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. En dus daar, want er is zoveel. Dat gaat alleen maar groeien mensen met dementie. 1 op de 5 krijgt het, 1 op de 3 vrouwen. Dus er is ruimte ook voor zo'n huis. He, of een respijtkamer waar iemand kan, de familie weekends weg wil. En waar dus de patiënt, de mens, daar terecht kan. Dat hij goed wordt opgevangen. Nou, dat is een van de mooie uitdagingen. En we hebben een prachtige mooie volgend jaar, daar ben ik heel trots op. We hebben 20 september Los Dokkum. Er gaan honderden sporters.
0: Los Dokkum.
1: Er gaan honderden sporters komen in beweging, onder andere voor Wil. Want we gaan volgend jaar de hoogste berg van Nederland beklimmen met 6 mensen met dementie uit onze gemeente.
0: En de hoogste berg van Nederland is?
1: Vaals.
0: Vaals. Oké, ik dacht even, misschien is de Vanberg wel.
1: Nee, dat is maar niet de Vanberg.
0: We moeten wat verder voort.
1: We moeten wat verder weg, maar de intentie is natuurlijk daarachter. Het is voor jou en voor mij is het een peulenschil om 400 meter te gaan klimmen. Maar voor die mensen is het een hele opgave. Maar dan neem ik je wel mee.
0: Spreek voor diezelf.
1: Ja. Nee, maar dus het is fantastisch dat we dat kunnen doen. He, die mensen kunnen we pas 6 weken van tevoren kijken dat ze mee kunnen. Maar het is fantastisch dat we dat volgend jaar. En door middel van dat zoveel sporters, honderden sporters, 20 september in actie komen. Voor Wil onder andere kunnen we dat gaan doen. Dan gaan we met een heel team heen. En nou, daar zie ik enorm naar uit. Ja. Het lijkt me geweldig.
0: Ben je bang dat je zelf Alzheimer krijgt?
1: Nee.
0: Want?
1: Ja, we hebben natuurlijk neurologen, we hebben geriaters, we hebben nou straks neuropsychologen. Ja, het kan erfelijk zijn, het kan gewoon domme pech zijn. Ik probeerde zelf heel actief, maar ook sportief te zijn, goed om bij eten te letten. Dat deed ik altijd al en dat doe ik altijd al en nu ook nog. Dus ja, daar doe ik mijn best voor, maar ik ben er niet bang voor.
0: Maar dan gaat het wel jongen wat de docht.
1: Vreselijk.
0: Wat je het krijgt.
1: Ja, het is vreselijk. Ik vind het een mensonterende ziekte. En ik heb bij mijn moeder gezien, maar ik heb laatst bij partnergesprekken gezeten. Van partners van mensen met dementie. En ik heb dat natuurlijk met mijn ouders gezien. Nou, het is schrijnend, echt waar. En als een overheid dan zegt, mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven. Nou, ga er maar aan staan. Als je weet dat als wij zo'n woonhuis willen doen, zo'n Wilshuis. Mensen zitten daar gemiddeld maar 6 maanden. Zo slecht komen ze binnen. En als je daar partner van bent, nou, dan moet je maar eens meemaken hoe dat is. Dus ik vind het echt heel. En natuurlijk zijn andere ziektes ook erg, heel erg. Maar dit is er gewoon ontmensing van mensen. Dat je gewoon je moeder, in mijn geval mijn moeder, kwijtraakt. Ja, dat is heel erg.
0: Maar als je dat zo intensief belip je, dan vind ik het super opmerkelijk dat zij. Nou, ik ben helemaal niet bang dat ik het misschien krijg.
1: Nee, maar dat, nee, ik, kijk.
0: Dat ja, dat nee. hele proces zich bij die afspiegelt.
1: Ja, maar daar kan ik, ja, daar kan ik natuurlijk. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik heb niet, nee, die gedachte heb ik niet. Ik krijg, het hoort heel raar, maar het is een vreselijke ziekte, maar ik krijg er zoveel energie van om me in te gaan zetten met al die vrijwilligers van ons, die 60, om te zorgen dat we in onze regio bekend zijn. We gaan nu met Wil op reis, gaan we naar de dorpen toe, een prachtig mooi project. Wordt vanuit onze Wilshuiskamer georganiseerd door Dennis Melk onder andere en Hetty Koms. Fantastisch, dan gaan we dus naar de dorpen toe, want dementie houdt niet op bij Dokkum. Dus daar hebben we weer mooie projecten. Dus wat is niet fantastisch? Ik kan het nog veel langer horen. Ik heb helaas maar een uur, René.
0: Nou ja, meet je wij het nog mee dat er een medicijn komt?
1: Nou, misschien wel, ja. Ja?
0: Ja?
1: Nou, ik
0: dus denk, dan praten we in dit geval zeg maar binnen een periode van 30 jaar.
1: Nou ja, er zijn nu al ontwikkelingen. Hè. Er zijn nu al dat mensen bezig zijn met medicijn. Maar mensen geven ook duidelijk aan wat je eigenlijk moet doen om te kijken dat je het wil kunt voorkomen. Maar er zijn natuurlijk al wat ontwikkelingen gaande.
0: Ja. Absoluut. Ik ga van de moment waar de gordelroos vaccinatie gewoon. En ze hoop je
1: ja, klopt, ja.
0: dat ik een manier is om misschien. Maar goed, dan is de oerhiet weer in zijn krenter giet. Van dat maar de meeste zelf maar betel je. Ja. Behalve wat ze 60 worden. In dat hier.
1: Ja, ik vind dat, weet je wat is René? Ik vind gewoon, dat zei ik net ook bij het huis, maar Wilshuis, daar is iedereen is daar welkom. En dus geen klassenzorg. Waar ik het grootste hekel aan heb, is klassenzorg. En dit is ook weer zoiets. Als iemand het niet kan betalen, die krijgt die prik niet.
0: Nee.
1: Ja, er gaat zoveel geld in dit land verloren. Zowel landelijk als lokaal gaat er geld. Dan denk ik, hebben we dat nou niet voor elkaar? Dat mensen, en dan is dit toevallig deze prik, maar dat heb je met andere zaken ook. Ja, dat vind ik gewoon heel erg.
0: Ja, nou, het ben twee prikken van €220. Ik ken dat betel je, ook is dat betel je, maar een heel soort mensen kent net betel je.
1: Nee,
0: ja, ik vind het schandalig.
1: Absoluut.
0: En dat docht mij dan zeer dat ik hem wol neem.
1: Ja.
0: Mij in de achterhol het idee, maar er zijn andere mensen die het misschien wel willen.
1: Klopt.
0: Bij deze oerwaging van dominee Koster blijven we dan even hangen aan het eind van dit programma. Want het zit er alweer op. Het zit dat wij dadelijk naar de laatste muziek van dit programma. Is wel weer heel bijzonders. Maar voor die tijd nog even de gast van Nijewiek. En dat is dan de laatste van de zimmer. Anne Goorske Breteler. Kerst dat?
1: Jazeker. Zeker. Zeer getalenteerd.
0: Zeer getalenteerd op meerdere terreinen. Nog jaren der meer Nijewieken van. Maar nou nog meer van die muzikale smaak. Corrie Konings.
1: Ja, Corrie Konings. Thuis waren ze er niet blij mee. Maar Corrie draaien we regelmatig. Ik zit op zwemtraining en 's morgens heel vroeg. En dan, ik zal mijn maatse naam niet noemen, want die schaamt zich voor, denk ik. Maar dan draaien we vaak twee of drie keer de rotonde rond.
0: Doe maar wel even.
1: Ja, dat is Ilke Krol. En dan hebben we twee, drie keer draaien we de rotonde 's morgens door. Of om, richting het zwembad. En dan hebben we Corrie Konings op. Ja. Het is altijd heel gezellig.
0: Nou kunnen de handjes omhoog.
1: Ja, dit gaan we zo meteen even doen, ja.
0: Dit is volgens Dag de Wolf voor die hier een hit in dit peteer. En we door de handjes omheen bij Corrie Konings. Mooi was die tijd.

0: Ontzag je de verhelling van Impeteer van 29 juni met Titus Vocht. Na je weekend ben we er weer, dan kan je nog eens jaren naar het peteer met Jan-Willem Swat. Graag ontom.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
7: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: De pannenkoektrein.
9: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: Bakken? Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhuidtij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden naar berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. We zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiaanse premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar €67 per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu €277 per maand. En dat is zo'n €600 extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van €193 miljoen beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
7: Ah, goeie, rijdt ze hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgen. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
7: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
9: Dit is RTV NOF.
10: Maar Jo, wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu?
1: Zomerradio.
2: 10, 9, we have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
3: 1976.
0: Een hele goede avond op deze roerige maandag, de 31 augustus van het jaar 2026. Is het alweer 52 jaar geleden dat de zeezender is verdwenen. En ja, wij proberen nog een beetje in de richting van dat soort programma's muziek te maken. Betekent muziek maken, programma's te maken natuurlijk. Ook op deze avond gaan we draaien de hits uit 1976. En dan blijft die ons al verdwenen. Ja, we beginnen met een top 10 hit uit dat jaar. Een formatie, de heer Shawani Wani. Under the Moon of Love, een klassieker trouwens, geschreven door het befaamde duo Tommy Boyce en Curtis Lee. Een nummer trouwens voor het eerst opgenomen voor benoemde Curtis Lee in 1961. Het nummer werd in 1976 het nieuwe leven ingeblazen door de revivalgroep Shawani Wani, die er in hun thuisland een nummer 1 hit mee scoorde. Under the Moon.

Was hier show, worry worry in Engeland goed voor. Alsjeblieft, dan hebben we nog zijn plaatsweekjes natuurlijk uit 1976. Maar even voor de duidelijkheid af. Aanstaande maandag, dan zijn we 7 september. En dan beginnen we weer met de normale programmering op de maandagavond. En dan hebben we programmering, het format zeg maar, met onze artiesten van de week. Het album van de week, ook een speciaal item. In het tweede uur met de Super Classic. En meer van dat soort zaken. De dubbelgang natuurlijk niet te vergeten. Wij gaan nu eerst door met nog iets meer iets uit 1976. En zoals ik wel vaker aanhaal, is veel muziek een uiting van Ludovic Deux. Ook het nummer dat we nu gaan beluisteren, Hurt, is weer zo'n nummer wat bol staat van het liefdesverdriet nadat een partner heeft gelogen over diens gevoelens. Vandaag de uitvoering die een hit werd voor de Amerikaanse groep The Manhattans, die het coverden en er een hit mee scoorden. Eerder was het al een hit voor Roy Hamilton en dat was in 1954. En later nog in 1961 voor zangeres Timmy Euro, die er nogmaals een top 10 hit mee haalde in het jaar 1981. Maar we draaien die uitvoering van The Manhattans.

was destijds de opvolger voor Kiss en Say Goodbye. Dit weer een groet voor een top 10 notering in Engeland. En bij ons een beetje minder, maar we mochten helemaal wijzen. Deze plaat van de Manhattans, het nummer gaat Hurt. Ah, je weet het, lachen is wel het beste medicijn. En, maar daarom snap ik ook niet waarom op de nationale beeldbuis zo weinig humor te vinden is. Ja, misschien ontbreken de zintjes daarvoor, maar lachen hoeft alleen maar je mondhoek omhoog te trekken. En dat is al een glimlach, dat begint er dan mee. Ja, waarom meestal maar een DVD in dat afspeelapparaat en dan wat droge Engelse humor, zeg ik er altijd maar. Het advies van de oorspronkelijke van Curaçao afkomstige zanger Tony Sherman, samen met zijn broers, heeft trouwens de titel Smile Baby, Smile. Vandaar, een glimlach.

Een bescheiden liedje voor Tony Sherman en zijn broertjes, de Sherman Brothers. En 25e plaats in de Nederlands Top 40 met het geluid van Smile, Baby Smile. Ich bin wie du. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Maar het was wel die single waarmee de Duitse zangeres Marianne Rosenberg doorbrak in ons land. En ja, dan moet er natuurlijk een opvolger komen. Nou, en die kwam er ook in de vorm van de single Lieder der Nacht. Maar die kon het vorige succesbelangenaar niet evenaren. Daarna is in de Nederlandse hitpuree over en uit. Voor Marianne Rosenberg ben ik niks meer van haar gehoord. Lieder der Nacht is afkomstig trouwens van haar toch al vijfde studioalbum met de gelijknamige titel.

De party is over. Ja, wij beginnen nog maar net, maar de party is over. Dat is een hitsucces trouwens uit 1976 voor Sandra Remer. De eerste single sinds lange tijd naar haar breuk met zangpartner Dries Holte. Oftewel Andres, die verder ging met Roosje Pereira. Het nummer party is over vertegenwoordigt Sandra Remer in Nederland op het Eurovisie Songfestival van dat jaar. Het is dan wel de tweede maal dat Sandra voor ons land aankomt op dit festival. In 1972 zingt ze samen met Andres het nummer Als het om de liefde gaat, waar ze een vierde plaats bereikt. En later in 1979 doet ze weer mee, maar dan onder haar alias Xandra met een X. En dan heet het nummer Colorado. Maar dit is The Party is Over.

Ook de veel te jong overleden Sandra Remer met haar hit succes uit 1976. The party is over. 1976. Ja, wie zou je anno 2026 aan de lijn krijgen wanneer je het nummer 002 moet je dat zeggen, 345709. Als je dat belt. Misschien zou je schrikken, want een van die leden van de Vlaamse Opportunity aan de andere kant van de lijn misschien. Blauwekul natuurlijk, maar mocht je het lukken, laat het maar even weten. Trouwens, Trinity had met dit telefoonnummer wel een top 10 hit. 002-345-709. That's my number.

Ja. Ik krijg net dat verhaal op een gegeven moment dat er de jeugdvertegenwoordiger, als je die een telefoon met een draaischijf voorzet, dat ze aan je vragen, wat moet ik ermee? Dat je zelf dat helemaal moet gaan uitleggen. Ja, onbegrijpelijk voor ons natuurlijk als wat ouderen. Dit was Trinity met 002-345-709. That's my number. En niet mijn nummer trouwens hoor, nee. Long May You Run. Dat is een legendarisch studioalbum van Stills en Young Band. En een eenmalige samenwerking tussen de iconen Stephen Stills en Neil Young. Oorspronkelijk zou het een album worden waarin alle leden van Crosby, Stills, Nash en Young zouden meewerken. Maar omdat we hier in Crosby en Nash te druk hadden met hun eigen solowerk, werd dat maar op deze manier opgelost. Het nummer Long May You Run is een nostalgische ode aan de allereerste auto van Neil Young, een Buick Roadmaster. En dat was wel een lijkwagen uit 1948 die hij liefkozend Mort had genoemd. Nou, mogen die maar lang meegaan.

0: Long May You Run, geen groot hit, maar de fans die hadden natuurlijk al lang het album al aangezocht. En dan stond het nummer natuurlijk ook op. Long May You Run van de Stills & Young Band.
1: Monday Night Music.
0: Heel ander geluid. Komt van de formatie Slick. Ik heb het dan over onder andere Mitch Ure. Hij is 1976 de leadzanger en ook gitarist van de Engelse band Slick. De man die later wereldberoemd zou worden met de groep Ultravox en als mede-organisator van Live Aid. Maar het gaat nu even over Slick. Een groep die in 1976 een bijna nummer 1 scoort met het nummer Forever and Ever. Gaan we nu draaien. De opvolger, single Requiem. Die is in 1976 goed voor een top 10 notering in ons land. En dat nummer geschreven door Bill Martin, Phil Coulter. En die nummer schreef ook voor de formatie The Bay City Rollers. Wat doet u even plechtig met een requiem?

Regium. In Nederland een groot riet, dan in het Waterland, Engeland. Masje Slik. Dat is een top 10 notering hier met het nummer genaamd Requiem. Wat draaien we nu? Daar hoor je ze alleen. Want voor de rest hoor je dat plaatje eigenlijk nooit meer op de radio. Maar ja, waarom draaien die hits uit 1976? En ook die volgende komt uit dat jaar. Het is het nummer van de formatie Roxy Music. Love is the Drug. Het is een van de grootste hits voor de band. En dan het openingstrek van het album Siren. Dan de eerste single van het vijfde album. Het nummer is geschreven door Brian Ferry en saxofonist Andy McKay. Brian schreef de tekst over een man die in het nachtleven op zoek is naar actie. Nou, dat kan hij krijgen natuurlijk. En helemaal bij de formatie Roxy Music. Het nummer is trouwens later nog een keer in 1986 gecoverd door ene Grace Jones. Wij draaien Brian Ferry's Roxy Music.

0: Roxy Music en Love is the Drug. Jan Brian Fury op zang natuurlijk en duidelijk aanwezig op saxofoon. Andy McKay. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Mieters.
1: En ook aanstaande donderdag is hij er weer. En laat mij even schuiven dan. Van Roxy Music naar wederom een plaatwerkje dat we kennen als een disco-werkje. En dat is afkomstig van een Engelse dame en Engelse zangeres genaamd Tina Charles. Het is de single Dance Little Lady Dance. Het is in dat jaar een internationale hit voor deze disco-dame, om het zo maar uit te drukken. De opvolger van de gigantische nummer 1 hit I Love to Love That My Baby Loves to Dance eerder dit jaar. De productie tekende de bekende producent Bidu in samenwerking met Ron Roker en Jerry Shuri. En het werd een klassieker op de dansvloer in de Europese discotheken.

As Little Lady Dance. Succes voor Tina Charles. En ja, zeker een disco hit uit 1976. Als ik zeg trouwens, The Piano Man. Nou, dan zeg jij dat meteen natuurlijk. Billy Joel. Ja, dat klopt ook. Maar dat overbekende nummer was helemaal geen hit in ons land. Maar het eerste hit voor Billy Joel in Amerika in 1974. De eerste hit die Billy Joel in ons land scoorde was het nummer James. Een song over een jeugdvriend waar Joel het contact mee verloren heeft. En hoopt dat alles met deze James goed gaat. Het nummer is geïnspireerd op zijn jeugdvriend Jim Bassey. Maar ook op andere bekenden natuurlijk. Billy Joel.

De eerste hit in Nederland voor Billy Joel. De Marant James. Het hit in 1976, maar uitgebracht in 1975... is de single In Dulce Jubilo van Mike Oldfield. Dit vrolijke instrumentale wijsje is eigenlijk een kerstnummer. Ja, ze zijn nu al bezig met pepernoten. Dan is een kerstnummer er ook nog wel bij. Bewerking trouwens van een traditioneel middeleeuws kersthymn. Mike Oldfield bestelde op dit nummer vrijwel alle instrumenten zelf. Wat hij door overdubbing tot dit resultaat wist te brengen. Graag tot straks. De nieuws en de weersberichten. En natuurlijk de boodschappen. Graag tot in de tweede uur van het programma. Wat draaien we nu?

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: De pannenkoekrein.
7: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? depannenkoektrein.nl.
8: Peppe, maak ik echt bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: baarsmazitcomfort.nl.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar! Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
12: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Njoggen Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiaanse premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
16: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over.
17: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
16: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
17: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
18: De Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
21: WOQS.nl.
22: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
23: Marinus Keukens?
22: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
24: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
22: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
14: Dit is RTV NOF.
25: Maar Jo, wat draai je me nu?

0: 76.
1: Wat draai me nu? Gaat 50 jaar terug in de tijd.
2: Welkom terug in de tweede uur van het programma met dit uit 1976. En voor de mensen die net ingeschakeld hebben, volgende week maandag gaan we weer terug naar waar vandaan kwamen, zeg ik ook bijna kunnen zeggen natuurlijk. Gaan we draaien weer de plaatjes zoals het bekend is in het programma Wat draaien we nu? Het normale format met de artiest van de week, de dubbelganger en wat die meer zei. We gaan dit tweede uur start met een groep genaamd Steel Eye Span. En met het nummer All Around My Head. Het is gebaseerd op een traditional en een Engels volksballad uit de 19e eeuw. Oorspronkelijk ging het nummer over een straatventer die rouwde omdat zijn liefje voor diefstal voor 7 jaar naar Australië werd verbannen. En dat gebeurde toen. Als teken van een rouw droeg hij een twijg van een treurwillig in de band van zijn hoed. All Around My Head. Dus in de versie van Steel Eye Span, gezongen door Mighty Pryor, zijn de rollen echt omgedraaid. En zingt de vrouw over haar verre vriend. En oftewel misschien ook wel ontrouwe liefde. Steel Eye Span. En All Around My Head.

0: En bij deze één hit bleef het succes voor Steel Eyes Band buiten de deur. 1966 uitgedit voor deze dames en heren. Want All Around My Head. Ja, trouwens, het is een zeldzaamheid dat je met een Franstalig nummer de hitparade in Engeland wil bereiken. Ook de single van Julien Clerc, This Melody, is ondanks dat hij de Franse taal afwisselt met het Engels, geen hit in Engeland. Maar in ons veeltalig landje bereikt het door de vaste en succesvolle compagnon van deze man, Etienne Rodagil. Een hoogste plaats in de regels die we praten, namelijk een nummer 1. En is ook nog steeds een hele week lang.
1: Veronica's alarmschijf.

0: en Claire, This Melody.
1: Number one.
0: Ja, niet zomaar nummer 1 trouwens. This Melody, Julien Claire. Een aantal jaren later, in, ik meen er zo uit mijn hoofd 2015, nog een keer opgenomen samen met Rob de Nijs. In een gedeelde versie, zeg maar, van het nummer This Melody. Volgens de overige bandleden, en dan heb ik het over de groep Status Quo, ontstond de iconische gitaarriff van het nummer Mystery Song. Nadat zanggitarist Francis Rossi stiekem amfetamine in de thee van Rick Parfitt had gedaan. Vernoemde Parfitt raakte hierdoor in een hyperactieve flow en bleef de riff uren achtereen doorspelen. En of de tekst daarmee te maken heeft, is de vraag natuurlijk. Die gaat namelijk over een ontmoeting van een jongeman met een dame van lichte zeden. Ja, dat kan ook nog. Het succes voor Status Quo, de Mystery Song.

Status Quo, dit genante Mystery Song. Ja, mensen vragen wel eens, Martin, hoe stel je nou zo'n lijst samen voor zo'n avond? Met al die hits en uit het jaartal. Het gaat ook over die andere jaren, natuurlijk 75, 74. Nou, ik pak altijd de hele stapel met de singles, een stuk of 30 onderhand, die in die lijst moeten voorkomen. En dan laat ik ze van de trap afglijden. En de plaat die het dichtst erbij ligt, die wordt het laatste eruit. Want de rest moet ik wat moeite doen om die laatste dan een keer bovenop de stapel te krijgen natuurlijk. En ergens midden in die stapel ligt het volgende werkje. En dat is het plaatwerk van de Glitter Band. Het is namelijk in de tijd opgenomen in de tijd van de glamrock in 76. En een muzikale hype die door vele bands werd omarmd. En zo ook de Engelse Glitter Band, die afhankelijk als begeleidingsband van ene Gary Glitter fungeerde bij zijn optreden. Bij de concerten natuurlijk. Het was echter de manager van Gary Glitter, Mike Leander, die in de studio alle instrumenten, behalve de basissectie, voor zijn rekening nam. Dat was de Glitter Band. Tenminste, bij de opname. Net zoals deze. People Like You and People Like Me.

Eentje voor mij en eentje voor jou. People Like You and People Like Me. Dat was de formatie The Glitter Band. Met een hitje in Nederland. De naam van songwriter-producer Bidu komt regelmatig voorbij in de mid-jaren 70 als producent van hits zoals Kung Fu Fighting van Carl Douglas, I Love to Love van Tina Charles en andere. Ook de top 10 hits in Nederland, I'll Go Where the Music Takes Me van Jimmy James. En dat Vijgenbrand komt uit zijn koker. Laten we maar even met die muziek begaan. Ja, Jimmy James en dan Vijgenbrand. We gaan lekker mee. I'll Go Where the Music Takes Me.

was in Engeland. En die in zijn vrije tijd muziek maakte. Geef ons ongelijk. Trouwens, dit nummer, I'll Go Where the Music Takes Me. Werd in 1978, dus 2 jaar later, nog een keer gecoverd door de dame die we aan het eerste uur draaide. Namelijk Tina Charles. Maar ja, dat horen we dan over 2 jaar wel weer. Eerst weer over haar vakantieperikelen. Vakantie in Drenthe, dat is vakantie meestal voor mensen die graag mogen fietsen. En in Friesland, dat is veel vakantiegangers die dus iets doen met watersport. Of stedenbezichtiging en dat soort dingen. En in Groningen ga je voor vakantie om een voorraad mollenbonen in te slaan. Maar je kan ook naar Zeeland, dat is natuurlijk de andere kant van Nederland. Maar dat is een bekend vakantieadres trouwens hoor. Saskia en Serge, die zongen er al over in 1976. Zomer in Zeeland. En dan zeg je natuurlijk, oftewel Ruud Schaap en Trudy van den Berg. En Ruud Schaap speelde de gitaar. En Trudy van den Berg die verzorgde de rest van de zang natuurlijk. Dit duo scoorde in 1971 had nogal de eerste hit in ons land met dat nummer Zomer in Zeeland. In 1976 ging het duo op de Country Tour en scoorde een top 10 hit met het nummer Baby, I'll Give You Everything.

Het wonder voor het trio Rock bestaat uit Guy Fletcher en Al Hutch en John Hopkinson. Ja, Fallen Angel. We noemen de Guy Fletcher en Dark Flats zijn de schrijvers van dit nummer dat we gaan draaien. Het melodieuze nummer dat in datzelfde jaar ook door Frankie Valli werd gecoverd. En dat is in Engeland een bijna top 10 hit mee scoorde. Fallen Angel, jawel. Guy Fletcher trouwens, komen we later nog trouwens tegen bij de beroemde formatie The Dire Straits. Dan speelt hij de toetsen. Dit is Rogue en Fallen Angel.

Dio, Saskia en Serge. En dan nog even terug te komen op Zeeland. Als je vanaf morgen dus eventueel naar Zeeland zou willen, dan moet je het wel denken dat die lange Zeelandbrug vanaf 1 september, dus vanaf morgen, tot en met 12 oktober dicht is. Ja, alleen als je er met de fiets aflopend overheen wil, dan mag dat wel. Maar met gemotoriseerd verkeer is het uitgesloten. Kom je niet aan de andere kant. Fallen Angel, een

0: Formatie van Guy Fletcher. Formatie Rogue and Fallen Angel. En zoals hij, Frankie Valli nam het nummer ook op. En ja, die bereikte daarmee zijn versie een hit in de Engelse hitparade. Frankie Valli is trouwens ook gestopt. Hij is 92. Dus als de Rolling Stones een voorbeeld aan hem nemen, dan hebben die nog wel een jaar of 10 te gaan zo. Vandaar dat dit nummer van Rogue een one hit wonder was.
1: Harry Ebema.
2: Country Ranch.
0: Ja, zoals ze doen gebruikelijk, krijg ik natuurlijk ook deze week weer een mailtje van onze grote vriend Harry Ettema voor zijn programma The Country Ranch. Stel met alles dat even wat hij speciaal in het programma gaat doen. Onder andere zijn special. Hij zegt ook de vakantie is over, dus de vaste items komen weer in voorbij. En in het eerste uur heeft hij een mini-special van Connie Smith. Een legendarische zangeres trouwens. In de non-stop zitten dan Olivia Newton-John, Foster en Alan en Fletch en Earl Scruggs. In de laatste vergelijk heeft hij het nummer Open Up Your Heart, Open Up Your Mouth van Buck Owens. En die andere uitvoering van de Tennessee Mafia Jug Band. Maar dat belooft wat. Dus voor de country western liefhebbers aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 uur. Ik heb jaren in de discotheken gewerkt. Ik heb genoeg disco muziek gehoord. Ook in 1976 was het weer helemaal raak. Nog meer disco, ja. Yeah. Right Back Where We Started From. Een klassieker uit de discotijd werd vertolkt door de zangeres Maxine Nightingale. Schrijvers van deze internationale discokraker zijn Pierre Tubbs en G. Vincent Edwards. En deze laatste is geen onbekende in het hitcircuit. Het verhaal trouwens gaat tot beide heren dat hem schreven onderweg naar het ziekenhuis waar een vrouw van Tubbs lag. Niet zomaar, nee, dan zal ik daar te bevallen. Hij zegt, ik kom zo terug. Right back, where we started from.

0: Zoals ik laatst al zei, dat de Right Back Where We Started From van Maxine Nightingale. Het lijkt sprekend op de hit van G. Vincent Edwards, die het nummer ook schreef. Van dat nummer van hem genaamd Love Hit Me.
1: Solid Gold.
0: Nou, dat is het sowieso geworden natuurlijk. Ja, maar ik heb nog meer disco. Ja, het is hoogtijdperiode van deze muziek natuurlijk in 76. Ook de Amerikaanse meidengroep de Ritchie Family maakte met een feestelijke medley van disco-successen een hit. En van deze mix en natuurlijk een grote internationale disco-kraker. De groep werd samengesteld en geproduceerd door de Franse disco-pionier Jacques Morali en Henri Bellolo. Die later ook wereldberoemd werden als het brein achter de jongens genaamd The Village People. Maar met de Ritchie Family. En ze hebben het over de best disco in town.

0: The Ritchie Family. The best disco in town bereikt een tweede plaats in de Nederlandse top 40 in het jaar 1976.
1: Martin van der Velde.
2: Makes me happier than I ever been, than I ever been before.
0: Ja, zoete liefde. Ja, heel andere klank als disco. Sweet Love heb ik het over. Het groeide destijds uit tot de grootste hit voor de Brabantse groep van Frank Ferrari. De groep heette ook Ferrari. Het nummer werd geschreven door zijnzelfde Frank onder zijn echte naam. En dan heet hij Frank Vaas. Ja, man met een gespleten persoonlijkheid, denk ik. Het geluid van deze single wordt wel vaak vergeleken met het werk van de George Baker Selection destijds uitgebracht. Beide groepen brachten ook hun muziek bij dezelfde platenmaatschappij. Nou, daar zal het dan gelegen hebben, denk ik.

0: Brabantse formatie Ferrari. En de nummer 1 zoekers in 1976 met de nummer Sweet Love.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere fratsen.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Even die fratsen komt nu. Ay Dolores, ze weet niet wat achter of voor is. Dat was mijn kreet destijds in de discotheken. Het was de eerste hit, een zomerhit voor Henrikje Jannie Vink. Ja, beter bekend onder de naam als Rita Hovink. Ze kreeg haar grootste bekendheid met het nummer Laat Me Alleen. Ja, dat was dan weer de vertaling van het nummer van Patty Pravo. Hatsa Idea heet het dan. Rita Hovink, een zangeres die eigenlijk actrice had willen worden trouwens. Maar in haar leven door nodige pech is achtervolgd. In 1971 was ze betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. En in 1976, ons dit jaar, werd ze ernstig ziek. En onderging ze een aantal zware operaties. En jaren daarna, ja, bleek ze wat te herstellen. Maar in 1979 overleed ze aan de gevolgen van borstkanker. Ze was nog maar 35 jaar. Maar ik mocht dit altijd heel graag draaien.

Ja, dan is het de tijd voor komen, dan is het de tijd voor gaan. We lopen tegen de klokje van 10 uur aan. En dan is het de allerhoogste tijd natuurlijk. We gaan over naar onze laatste bokalen. En die komt van een Engelse formatie die regelmatig hits had in de jaren 70. Namelijk de formatie Mud. De laatste hit, Night on the Tiles. En deze Engelse groep kwam al een aantal weken geleden voorbij. Eerder in 1976 scoorde de groep met Shake It Down nog een bijna top 10 hit in Nederland. In tegenstelling tot hun eerdere successen zoals Tiger Feet en Dynamite, die werden geschreven door Nicky Chinn en Mike Chapman, was dit nummer van de hand van de eigen bandleden Rob Davies en Ray Stiles. Ze bereid alvast. Bedankt voor het luisteren. Graag wat mij betreft tot aanstaande donderdag in het programma Yes, Go Blue. En zondag dan ben ik er gewoon weer. De voet tussen de deur. En maandag dan zijn we dus weer als vanouds met het programma Abad draaien nu. Met, ik zal het alvast verklappen. We gaan vanaf 1976, 50 jaar niet terug in de tijd, maar vooruit in de tijd naar het jaar 2026 met tracks van het album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Graag tot die keer dus. Bij deze, Shake It Down!

0: zijn hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Pakken. Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
8: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar! Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met 2 honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. De Norgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
12: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
15: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
16: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Het Koopmansbosje in het midden van de IS-baan achter de sportvelden van VV Hurrekriep bleef voor eerst afsletten voor bezoekers. De gemeente Tietzerkstere Diel had het gebied uit Vassal sletten omdat een heel aantal BM in ministeriet verkeren en een veiligheidsrisico vormje. De problemen binnen ontstien trok een samenrint van omstandigheden. De BM hebben voor een langere tijd met de wattels om de wet te stien. En trok de juddijstige droege periode is duidelijk geworden dat de wattels ernstig ontast binnen en net genoeg had versbieren.
2: Daarom hebben we het paard afzet. En dat is ik zo, als het erin gaat, dan krijgt de oren te volle win. Omdat hij de bescherming van zijn voorganger kwijt is. Nou, je wil net weten wat er dan gebeurt. Want als het nou goed begint te waaien en de forsen die vallen om, dan wist er bang van.
1: Na goed Fjouwman sluit de tijdelijke winkel van Wilhelmina Pepermunt in de binnenstad van Dokkum. De pop-up store van fabrikant Fortuin opende in april en lust een soort toeristen en inwoners uit de regio. Vooral de bekende pepermuntblikken zijn populair en waren zelfs naar het buitenland verstuurd. Een permanente winkel komt er net omdat dat de volle tijd kost en net redabel is. Fortuin wil in de toekomst mogelijk wel weer een tijdelijke verkeerpunt openen bij eventueel evenementen in en rondom Dokkum. De Jin 60e autocross van Hallem had ze nu een soort publiek lutsen. De Rijn dreigde even roet in het Iden te smieten, maar uiteindelijk kon de wedstrijden gewoon teruggaan. Het publiek kreeg verskate spannende races te zien.
3: Het kan het beter. Volgens mij heel veel geluk met waar. Want van mijn rijden het oer al in Nederland, behalve hier. We rijden stakken Formule 2, Formule 2 junioren, Rodeo, vak Section 100 en de ouderwetsen.
4: Ja, het gaat hartstikke mooi. De sfeer zit erin en het publiek is geweldig. Protte mensen hier, dus het is hartstikke mooi hier.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer wit hem. Download dan de RTV NOF app of zoek op www.

0: rtvnof.nl. Hast u een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040 44 12 02. Ik wens je een noffelijke dijta.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden.
3: Het loert van stijd, waad en warm.
1: RTV NOF.

0: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
3: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
2: Baarsmazitcomfort.nl.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Christoffer reageerden sceptisch. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met 2 honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolfwerende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op 2 uur.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1961...